Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het is opletten voor hinderen op de Antwerpse ring richting Gent. Ter hoogte van Merksem zijn 3 rijstroken dicht door een groot gat in het wegdek. Dat meldt de federale politie. Er is een dringende herstelling gevraagd, maar het is voorlopig onduidelijk hoe lang die zal duren. Geen Champions League voetbal voor Union. Het verloor gisteravond zijn terugwedstrijd in de derde voorronde tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest tijdens die verlengingen met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs.
2: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstellend.
1: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verheerstraat zich, waardoor hij 8e en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd 3e in zijn halve finale met de 7e tijd. Jonathan Sakore eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannie Sampson 11e. Bij de vrouwen is Jan Njepnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, 35 graden dan. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Queen, I Want It All. Goedemorgen, Vroege Vogels met Mike. Vandaag zitten we samen tot de wijzers van 8 uur hier bij Belinda FM.

Father and Son met Boyzone. Vrijdag aanstaande staat op het grote grasveld onder de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk in Kuurne op Nieuw-Kuurne-Balkt. Tijdens deze 8e editie van het gratis Mezingfestival is iedereen welkom vanaf 19.30 uur.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be.

0: Linda FM weerbericht.
1: Aanhoudend zonnig, temperatuur tot 33 graden in het binnenland. Aan zee een goede 28 graden. Morgen wordt het nog warmer, gaan we naar een 35. En vrijdag krijgen we dan de zonnige periode en noteren we tussen 25 en 31 graden. Gaan we een kijkje nemen naar het weekend? Ja, we gaan proberen. In de loop van het verlengd weekend dus, verhoogt de kans op lokale onweersbui. Zakken de maximumtemperaturen tussen 23 graden aan zee en een goede 27 in het binnenland.
2: Voordat je wegwaait, voordat je later zegt

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Moving to the Sun. Zaterdag aanstaande vindt in de centrumstraten van Oudenburg de 41ste internationale rommelmarkt plaats. Bezoekers kunnen van 7 tot 18 uur langs ongeveer 450 standen gaan. En dat is goed voor ruim 5,5 kilometer aan antiek, brokante, tweedehands vondsten. En de toegang, dat is gratis, hè.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De pakjestax heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaert.
2: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
1: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. Afgelopen nacht waren 3 rijstroken ter hoogte van Merksem op de Antwerpse ring richting Gent afgesloten. Kwam door een groot gat in het wegdek. Dat is intussen hersteld en nu kan het verkeer weer door. Voetbal, Union Strand in de Champions League. In de derde voorronde verloor het zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen ook nog met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs reageert teleurgesteld.
3: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstelling.
1: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter in mineur geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in zijn benen, waardoor hij 8e en laatste werd.
4: Ik ben super content met de finale plaats en dat ik het toch weer gedaan heb. Maar ik had ook wel de ambitie om voor de medailles te lopen en echt meer gehoopt, meer gekunnen. Maar ja, het lichaam wou niet mee.
1: Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. En op de 400 meter heeft Daniel Segers zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die loopt hij vanavond. En dan nu echt. Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn getrouwd. Dat maakt de voetballer zelf bekend op Instagram. Het was een ceremonie in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend stond Madeira, het geboorte-eiland van Ronaldo, nog helemaal in rep en roer door geruchten dat hij daar zou trouwen. Maar het bleek uiteindelijk een totaal onbekend koppel te zijn dat in het huwelijksbootje stapte. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

Safer Prayer met Duran Duran. Welkom bij Melinda FM. Vroege vogels tot 8 uur en vandaag zijn we woensdag 12 augustus. Muziek van Anton, Mary Mary en deze Benson Boone.

radios en non rien à changer. Vandaag zijn er bubbels aan zee op het Epernipplein in Middelkerk. En morgen is het Christophe aan de beurt op het Normanpark, ook in Middelkerk. Vrijdag een proevernijwandeling Zeeltezinnen, Zoete Zonde aan de Zoete Zee in Westende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Carry You Home, Alex Warren. Zaterdag gaan staan en veranderen het centrum van Diksmuiden van 13 tot 20 uur in één groot openluchttheater. En dit dan tijdens Markt op Stelten XL.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Aanhoudend zonnig, tropische temperaturen en dit dan tussen 30 en 33 graden. Morgen kan het kwik dan nog stijgen tot 35 graden en vrijdag zonnige periode. En belangrijk, ja, we noteren vrijdag 25 aan zee, 31 graden in het binnenland.

Take Over Me. En dan gaan we naar 15 en 16 augustus. Je mag dan het verhaal gaan ontdekken van Echtegem tijdens een unieke fietstheatervoorstelling in openlucht. Historische figuren tot verrassende verhalen. Het is geschreven door Onno van Gelder. Het is geregisseerd door Alex Harens en gebracht door het theaterduo De Snuifdoos. Tickets bedragen €15 en bij aankoop reserveer je ook nog eens een tijdslot. De voorstellingen die starten om het 12:30 tussen 13:00 en 16:45. Tickets te verkrijgen via echtegem.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Sometimes met Britney Spears. Vandaag verandert het Schatzenplein in de pannen in een bruisend stukje Latijns-Amerika tijdens Latino Night. En Latino Night, dat is de perfecte zomeravond om te dansen, genieten en de dagelijkse zorgen eventjes achterwege te laten. Meeswingen op salsa, Latin, pop en feestelijke klassiekers vandaag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
2: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
1: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie. Ilse Robijn.
3: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
1: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren, dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Een teleurstelling voor voetbalclub Union in de Champions League. Het verloor in de derde voorronde zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. Je hoort speler Rob Schoofs van Union.
4: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstelling.
1: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union zakt naar de Europa League. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Ik heb dit altijd een prachtnummer gevonden van Blondie. Het dateert uit 1982. Je hoorde The Island of the Lost Souls. De verloren zielen, nee, die hebben we niet bij Melinda FM. Wel heel veel muziek natuurlijk.

Klein beetje easy listening hier bij Melinda FM in de muziekdoos met Bruce Springsteen. En je hoorde The Streets of Philadelphia. Dat weet je, is een nummer van Frank Valentino.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nu, vrijdag 14 augustus, staat het grote grasveld onder de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk in Kuurne opnieuw in het teken van Kuurne bouwt. Tijdens de 8e editie van het Gratis Mezing Festival is iedereen welkom om vanaf 19:30 uit volle borst mee te zingen met bekende gids. Dankzij geprojecteerde songteksten kan jong en oud moeiteloos meedoen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Kuurne Boutkoor, aangevuld met enkele special acts die voor extra sfeer zorgen.

Het zou kunnen dat we vanaf vandaag opnieuw gestart zijn met een derde hittegolf hier in Vlaanderen. Maar laten we de vinger aan de pols houden. Vandaag woensdag bijvoorbeeld is het aanhoudend zonnig en zeer warm bij maxima van 30 tot 33 graden en er waait een zwakke wind uit het oosten.

zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, ze zeggen het altijd, hè. Na regen komt de zon. My sunshine after rain. Goed, 9 uur straks. En regionaal nieuws.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Het bal van de burgemeester in Middelkerke krijgt een vervolg. Vorig jaar werd de traditie nieuw leven ingeblazen door enkele politici van lijsten Dekker, die daarvoor de VZW Team Middelkerke oprichten. De nieuwe editie vindt plaats op zaterdag 19 september in het Silt van Middelkerke. De Onze Lieve Vrouwenkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk die sluit daarvoor anderhalf jaar de deuren. En na de werken moet het gebouw in Zonnebeke naast de eredienst ook ruimte bieden voor andere activiteiten. Wie nog een eclipsbril wil kopen in Cosmix in Brugge, die moet geduld hebben. De wachttijden die lopen erop tot anderhalf uur. En wie wacht kan gelukkig rekenen op mooi weer en wat verkoeling in het bos van Bijsbroek. Vandaag is in België de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. De eclips die begint om 19:18 wanneer de maan voor de zon schuift. De verduistering neemt daarna geleidelijk toe. En om 20:13 is het maximum bereikt en wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Om 21:05 is de eclips afgelopen. In Oostende zijn nieuwe pakjesautomaten van Bpost geïnstalleerd. De lockers die kunnen niet alleen voor post en pakjes worden gebruikt, maar ook tijdelijk gehuurd worden om persoonlijke spullen in op te slaan. Het systeem moet bewoners, handelaars en bezoekers meer flexibiliteit geven en tegelijk de druk op de mobiliteit en de publieke ruimte verminderen. Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zondag 13 september met als thema In Goede Handen. In Oostende staat de multiculturele wijk Westerkwartier centraal en heel wat locaties die openen er gratis hun deuren. Het volledige programma is vanaf donderdag 20 augustus te vinden via de website openmonumentendag.be.
0: Melinda FM weerbericht.
1: En zoals je ziet, merkt en voelt, is het vandaag zonnig en warm met een maxima rond 28 tot 29 graden aan zee en 30 tot lokaal 33 graden in het binnenland. De wind die waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Aan zee draait de wind naar het noordoosten. Morgen donderdag wordt het ook zonnig en zeer warm met temperaturen tot rond 35 graden. Ook vrijdag blijft het zonnig en warm met maxima rond 35 graden in het centrum en ongeveer 30 graden aan zee.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Suzanne Vega en My Name is Luca. We hebben heel wat hits en classics klaarstaan voor het laatste uur van de muziekdoos voor vandaag.

Vandaag woensdag zullen heel wat mensen vol verwondering omhoog staren, want dan is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in ons land. En dat start ongeveer om 7:15 vanavond. En niet zomaar eentje, maar liefst 90% van het oppervlak van de zon zal verduisterd zijn. Zo'n eclips is al geleden van 1999. Oh.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

En ook vandaag woensdag zijn er twee avondmarkten aan de Belgische kust, namelijk op de Zeedijk in Blankenbergen en ook is er een avondmarkt in Lombardzijde. Beide markten starten om 4 uur deze namiddag.

Twee jaar geleden brachten ze nog dit nummer op de markt, Bon Jovi en Legendary. Weet je, zonder muziek zou het leven een stuk minder gezellig zijn.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het was ooit een van de populairste groepen in Nederland en ook uiteraard in Vlaanderen. Denk maar terug aan Paloma Blanca. George Baker en zijn selection en Dear Anne. Davy Hill is nu met Elke dag wordt mooier.

Het tovert. Ongetwijfeld een glimlach op je gezicht, hè. Tembi en Take Me Back to the Old Transvaal. Nou ja, take that look off your face, Marty Webb. Dit was de muziekdoos. Gezellige dag nog.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Vandaag is in België de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. De eclips die begint om 19:18 wanneer de maan voor de zon schuift. De verduistering neemt daarna geleidelijk toe. En om 20:13 is het maximum bereikt en wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Om 21:05 is de eclips afgelopen. In Kortrijk is een 52-jarige man opgepakt die verdacht wordt van minstens 5 brandstichtingen op de Vetex-site. De man is voorgeleid voor de onderzoeksrechter, maar die liet hem vrij onder strenge voorwaarden. Stierplantenkwekerij De Vrieze Leijsen uit Wingene heeft van een Amerikaans instituut een internationale erkenning gekregen als arboretum. De kwekerij die verzamelt al 30 jaar een 40-tal lauriersoorten en 300 elfenseringsoorten. En dankzij de erkenning wordt het makkelijker om kennis uit te wisselen met andere stierplantkwekerijen. Vanaf de 1 januari geldt een algemeen rookverbod in alle provinciale domeinen van onze provincie West-Vlaanderen. Het provinciebestuur die legt het nieuwe reglement dit najaar voor aan de provincieraad. En de maatregel volgt op een wijziging van de federale wetgeving over roken in de open ruimte. Het bal van de burgemeester in Middelkerke krijgt een vervolg. Vorig jaar werd de traditie nieuw leven ingeblazen door enkele politici van lijst Dekker, die daarvoor de VZW-team Middelkerke oprichten. En de nieuwe editie vindt plaats op zaterdag 19 september in het Silt van Middelkerke. Een vrouw van 56 uit Doornik is door de rechtbank van Veurne veroordeeld tot 2 jaar cel voor oplichting en informatica-bedrog. Ze benaderde tientallen slachtoffers via Marketplace en lichtte hen vervolgens op. Een tweede vrouw die werd veroordeeld voor witwassen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En zoals je ziet, merkt en voelt, is het vandaag zonnig en warm. Met een maxima rond 28 tot 29 graden aan zee en 30 tot lokaal 33 graden in het binnenland. De wind die waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Aan zee draait de wind naar het noordoosten. Morgen donderdag wordt het ook zonnig en zeer warm met temperaturen tot rond 35 graden. Ook vrijdag blijft het zonnig en warm met maxima rond 35 graden in het centrum en ongeveer 30 graden aan zee.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

0: Bij CG Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Heel wat mensen zijn op de valreep nog op zoek naar een eclipsbril om vanavond naar de zonsverduistering te kunnen kijken. Op verschillende plekken was het vanmorgen vroeg al aanschuiven, zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
2: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten, ik word je voorstellen, we zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen als kinderen.
3: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende, hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar. Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
1: De zonsverduistering vanavond begint om 18 over 7. Kijk er zeker niet naar zonder zo'n eclipsbril. Anders kunnen je ogen permanent beschadigd raken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist en vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
4: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
1: De Europese Unie wil met die regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij om Colombia te helpen na de zware aardbeving daar eergisteren. Reddingswerkers zoeken er nog altijd naar mensen onder het puin. Al meer dan 250 mensen kwamen om het leven. Er is ook enorm veel schade. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag.
5: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden, ooit gedaan. Echt goed gezwommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
1: Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt vanavond gezwommen. Siri van der Linde haalde het niet. Ze werd pas 33ste in de reekse. En bij de mannen grijpt Noah de Schrijver naast de halve finale van de 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas als achtste. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Jan Leijers en The Long Road. Misschien heb jij vandaag al een lange weg afgelegd op zoek naar dat eclipsbrilletje, want dat ga je vandaag op deze 12 augustus wel degelijk nodig hebben. Vandaag komt die maan voor de zon terecht en dat gaan we gewaar worden hier op onze aarde met een temperatuurverschil van 5 à 6 graden. Voor velen is deze dag de meest spectaculaire van deze zomer. Laten we hopen dat ze niet ontgoocheld geraken.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Vrienden en vriendinnen, van harte welkom in deze show. If

Ook zo'n plaat die we wel eens onder de loepe zouden kunnen nemen wat betreft ons item Zomerhit hier tijdens de zomervakantie van 2026. Tijdens de afleveringen van Club de Wit natuurlijk. Juan Luis Guerrera, I was dat. En Burbujos de Amor vandaag niet alleen op deze 12 augustus, dag van de zonsverduistering. Ook vandaag dag van de jeugd, de internationale dag van de jeugd zelfs. Een dag waarop de Verenigde Naties aandacht vragen voor de jongeren onder ons.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Gelukkig zijn de bosbranden al daar al een tijdje onder controle van de brandweer. Bordeaux was dat van Kleimans en Van Heel. Nu een van de meest succesvolle Nederlandse meidengroepen aller tijden. Ik heb het over Love. Hier zijn ze met kortweg Casanova.
1: Club de Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 12 augustus vandaag en we beginnen onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1974. De directie van Radio Veronica moet via de pers vernemen dat het station op 31 augustus 1974 haar uitzendingen moet staken. 1975, de MV Noordernie, het voormalige zendschip van de Radio Veronica, wordt de haven van Amsterdam binnengesleept en direct in beslag genomen. 1985, Japan Airlines vlucht 123, een Boeing 747 van Japan Airlines, verongelukt op de berg van Takamahahara. De ramp kost 520 mensen het leven. 1990, de Belg Thierry Boutsen wint de Grand Prix van Hongarije en behaalt zo zijn derde overwinning en dat in de Formule 1. 2000, de Russische atoomonderzeer Kursk zinkt in de Barentszee. Alle 118 bemanningsleden komen hierbij om het leven. 2015, bij een explosie op het haventerrein van Tianjin in China komen 112 mensen om het leven. Nog eens 95 mensen worden vermist, onder wie 85 brandweerlieden. 2022, Salman Rushdie is in de staat New York neergestoken voordat hij een lezing zou beginnen. Hij raakte zwaar gewond door onder meer messteken in de nek en in de buik. De 24-jarige dader werd gearresteerd. Vandaag 12 augustus, dit waren ze de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Die is nieuw en wie weet binnenkort misschien wel terug te vinden in onze hitparade. Age was dat, met dank aan een sample van een oude hit van Anita Ward. Je hoorde Ring My Bell, oftewel kortweg R&B.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Nu nog tot aan de airplay van deze week, Cool and the Gang. De leden van deze band groeien op in New York met muziek van onder andere Miles Davis. De jongens komen uit arme gezinnen en hebben het zwaar. Muziek bracht enige vertier en daarmee zijn ze later wel succesvol geworden. Onder meer dankzij deze plaat hier, Fresh.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Een lid van die muzikale familie, bekende muzikale familie uit Amerika, de Jacksons. Janet Jackson was dat, het jongere zusje met Together Again op deze 12 augustus. Het is vandaag de sterfdag van Kiyo Sakamoto. Overleed in 1985, deze Japanse acteur en ook zanger werd amper 43 jaar. Bij ons bekend dankzij deze plaat hier, Sukiyaki.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

0: Een van de weinige Japanse platen die ooit nog vertoefd heeft in de top 10 van de Belgische hitparade. Dat gebeurde in het jaar 1961 met deze Sukiyaki van Kiyo Sakamoto. Een kerel die vandaag dag op dag overleed in het jaar 1985, deze Japanse acteur en ook zanger werd dus 43 jaar. Straks maken we plaats voor het nieuws van 1 uur en daarna ben ik er terug met deel 2 van Club de Wit. Eerst nog dit hier van het goede doel op de radio.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Het is in verschillende winkels aanschuiven voor de laatste eclipsbrillen. Heel wat mensen zoeken er op de valreep nog voor de zonsverduistering vanavond. Zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
2: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... ik word je voorstel. We zouden dat eigenlijk wel moeten kunnen tonen als kinderen.
3: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar? Wel nog een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
1: De zonsverduistering vanavond begint om 18:07. Belfius kampt met een technische storing. Onze redactie krijgt verschillende meldingen binnen van klanten die niet meer kunnen inloggen via de app of de website. Ze krijgen een foutmelding. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist. Vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
4: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
1: De Europese Unie wil met de regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponnet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
5: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was om in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
1: De halve finale is voor morgen. Op het EK zwemmen staat Roos van Otterdijk in de halve finale van de 50 meter rugslag. Die zwemt ze vanavond. Maar eerst is er de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze kijkt er naar uit.
6: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden, ooit gedaan. Echt goed gezwommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
1: Sarah Dumont zwemt vanavond dan weer de halve finale van de 200 meter vrije slag. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselen bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Zo'n type voorbeeld dit jaar van een coverplaat die groter werd, die populairder werd dan de originele versie. De originele versie was van Alanis Morissette. Dit jaar waren de Freemasons en Bailey Zook. Net na het nieuws van 1 uur en Uninvited.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Jij bent niet uninvited. Jij bent zelfs van harte welkom in deel 2 van Club De Wit op deze woensdagmiddag.
2: In my head.

lekker ongegeneerd mee swingen en mee zingen. Het komt de voorbije minuten dankzij deze plaat hier van Anita en Ray. To Unlimited, dus hier tijdens Club De Wit. Let the beat control your body. Nu Bruce Hornsby en The Range. Bruce legt in het nummer een relatie tussen de economische crisis van begin de jaren 80, het racisme en de rol van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Hier is The Way It Is, een grote hit in het jaar 1986 die Bruce tot een hele grote wereldster maakte.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

0: Haglen Topic nog eens samen op plaat. I Adore You was dat op deze 12 augustus.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Axela, de Belgische zangeres, Axel Aert heet ze voluit, wordt er vandaag 33. Taron Delvin Jones, de Amerikaanse rapper bij de Gorillaz, wordt er 54. En Tanita Tikaram, de Britse zangeres, 57. Hein Simons, Heintje dus, de Nederlands-Duitse zanger, wordt er 71. En Pat Metheny, de Amerikaanse jazzgitarist, wordt er 72. Mark Knopfler, de Britse gitarist en ook zanger bij de Dire Straits, wordt er 77. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld komt van bij ons. De Belgische DJ en producer Jan Vervloed wordt er vandaag 56. Bekend dankzij onder meer deze band hier.

0: Geboren in Lübeck op 12 augustus 1970, vandaag dus 56 jaar. Deze Belgische techno- en trance-producer, liedjesschrijver en DJ Jan Vervloed. Bekend van onder meer Thunderball van de Neighbor DJs, Scoop en DHT, maar vooral populair geworden dankzij deze band hier, Fioco, die je nog eens kon beluisteren met Aflito.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club de Wit.
0: Nu met vanuit de gouden jaren 80, When You Walk in the Room van Paul Carrick.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: wensen haar van hieruit veel en snel beterschap toe, deze onfortuinlijke Isabel A. Smeek maar niet om mij, was dat.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1997 voor Teaspoon en Sex on the Beach. Het nummer wordt niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Scandinavië een hele grote hit. Een jaar na het grote succes verlaat rapper Shamrock de groep wat meteen het einde werd van het succes voor deze band. Goed voor 16 weken hitparade en de nummer 4 was daarin de hoogste positie voor deze band.

Aiken en Beautiful. Straks meer beautiful plaatjes tussen 2 en 3 bij Stef Tielemans in Matinee. Wat mij betreft, dit was alweer Club de Wit op deze woensdag. Bedankt voor het luisteren en tot morgen. You're

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Oostende zijn nieuwe pakjesautomaten van Bpost geïnstalleerd. De lockers die kunnen niet alleen voor post en pakjes worden gebruikt, maar ook tijdelijk gehuurd worden om persoonlijke spullen in op te slaan. Het systeem moet bewoners, handelaars en bezoekers meer flexibiliteit geven en tegelijk de druk op de mobiliteit en de publieke ruimte verminderen. Wie nog een eclipsbril wil kopen in Cosmix in Brugge, die moet geduld hebben. De wachttijden die lopen erop tot 1,5 uur. En wie wacht kan gelukkig rekenen op mooi weer en wat verkoeling in het bos van Bijsbroek. In Kortrijk is een 52-jarige man opgepakt die verdacht wordt van minstens 5 brandstichtingen op de Vetex-site. De man is voorgeleid voor de onderzoeksrechter, maar die liet hem vrij onder strenge voorwaarden. Sierplantenkwekerij De Vrieze Leijsen uit Wingene heeft van een Amerikaans instituut een internationale erkenning gekregen als arboretum. De kwekerij die verzamelt al 30 jaar een 40-tal lauriersoorten en 300 elfenseringsoorten. En dankzij de erkenning wordt het makkelijker om kennis uit te wisselen met andere sierplantkwekerijen. De Onze Lieve Vrouwenkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk die sluit daarvoor 1,5 jaar de deuren. En na de werken moet het gebouw in Zonnebeke naast de eredienst ook ruimte bieden voor andere activiteiten. Een vrouw van 56 uit Doornik is door de rechtbank van Veurne veroordeeld tot 2 jaar cel voor oplichting en informaticabedrog. Ze benaderde tientallen slachtoffers via Marketplace en lichtte hen vervolgens op. Een tweede vrouw die werd veroordeeld voor witwassen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En zoals je ziet, merkt en voelt, is het vandaag zonnig en warm. Met een maxima rond 28 tot 29 graden aan zee en 30 tot lokaal 33 graden in het binnenland. De wind die waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Aan zee draait de wind naar het noordoosten. Morgen donderdag wordt het ook zonnig en zeer warm met temperaturen tot rond 35 graden. Ook vrijdag blijft het zonnig en warm met maxima rond 35 graden in het centrum en ongeveer 30 graden aan zee.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Een stevige instrumentale klassieker uit 1980. En zeg niet zomaar instrumentaal, want het waren wel Emerson, Lake en Palmer. Die namen het bekende thema van Henry Mancini uit de detectivereeks, de detectieve serie Peter Gunn. En maakten er een eigen spectaculaire rockversie van. Deze live uitvoering werd zelfs een hit en bereikte de tweede plaats in België. Goedemiddag, we zijn weer vertrokken op deze woensdag voor een nieuwe zomermatinee.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.

0: op staat zelfs een Nederlandstalige versie van deze plaat. Zie ze doen, zie ze doen. Maar dit was de originele uit 99. Dat was Tarkan. Op 12 augustus zijn we, het is Internationale Dag van de Jeugd. En in 1999 hebben de Verenigde Naties die dag uitgeroepen tot Internationale Dag van de Jeugd. Deze dag staat volledig in het teken van kinderen van 15 tot 24 jaar en wat zij betekenen voor deze wereld.
1: Zomer. Matinee.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Wat een samenwerking. DJ en producer Marshmello en de Jonas Brothers in slow motion. We gaan nu even terug naar 1985. Dat waren de gouden jaren van de New Wave. En de Simple Minds die waren toen op hun absolute hoogtepunt uit het album Once Upon a Time. Dit is Sanctify Yourself.

0: Nam je mee naar de gouden jaren 70, naar 1978 met deze twee dames. In het Frans was echt toch niet zo goed hoor. Baccarat en Parlez-vous Français, 2:30 voorbij.
1: De cocktailplaat.
0: Ja zeg, ik heb een hele mooie gekozen. We gaan wegdromen en we rijden richting Saint-Tropez in het zuiden van Frankrijk. En we halen daar een Zweedse groep bij. En zij maakte dan plaatje over jaren geleden, maar helemaal zomers overgoten. The Army of Lovers en La Plage de Saint-Tropez. Geniet ervan.
1: De cocktailplaat.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Een stem heeft deze dame, Gracie Abrahams. I look at my life. Het is en blijft zomer in heel Europa. De temperaturen blijven hoog. De zwembroeken worden steeds kleiner. En sommige exemplaren hadden eigenlijk beter wat groter mogen zijn. En als ik even kijk naar Christophe Van Dam. Ja, die gaat alweer duiken in het geweldige hitverleden. En gelukkig blijft Christophe netjes aangekleed.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: NGNES uit 1981, de internationale culthit van de Antwerpse New Wave band 1000 Ohm, ontstond op de piano van de ouders van toetsenist Johan van Herk in Aartselaar. Johan bedacht de basis van het nummer als tiener. Hij was destijds namelijk een grote fan van een elektronisch laatavondprogramma op de radio, Muziek uit de Kosmos. Het resultaat werd een zorgvuldig gecomponeerd nummer. De sound is te omschrijven als melodieuze, melancholische, koude darkwave of synthpop die qua sfeer sterke gelijkenissen vertoont met het vroegere werk van Depeche Mode of Soft Cell. De titel wordt op zijn Engels uitgesproken en gespeld AGNES. Hoewel de bandleden destijds geheimzinnig deden over de exacte betekenis van de letters, is de songtekst in de basis geïnspireerd door een kalverliefde. Het nummer werd geschreven voor een meisje op wie een van de bandleden destijds verliefd was. Ondanks het feit dat de toenmalige openbare omroep BRT het nummer aanvankelijk boycotte, groeide Agnes uit tot een gigantische internationale cultklassieker en ook een absoluut icoon van de vroege jaren 80.

0: blijft de recentste hitsingle van Luc Steno.
1: En is onze liefde voorbij.
0: En wat blijft er over? Heel veel, hè? Want zometeen is er Maarten de Wit in de Rotonde tot aan 4 uur. En om 4 uur dan is er Jan Snel met de Spits en om 5 uur Jacques van Belgium met de Turbulentieshow. Morgen zijn wij er graag terug tussen 2 en 3 voor een nieuwe zomermatinee. Geniet nog van deze woensdagnamiddag en ook van deze plaats van Alan Walker. Dit is Faded. Morgen zijn we terug. Tot dan.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

deze Madonna begon in 1983 met de hit Holiday. En ondertussen is die lijst met hits ontzettend lang geworden. En ook vandaag de dag brengt ze nog steeds fantastische nummers uit. Kijk maar naar de airplay van deze week. Een nummer dat ze brengt met Kylie Minogue, Love Sensation. Dit kwam uit 87, Madonna en La Isla Bonita. Een fijne middag, woensdag vandaag, 13 augustus. We krijgen te maken met een zonsverduistering. Hou de eclipsbril alvast bij de hand.

Een soort kruising tussen Braziliaanse samba en de toen enorm populaire Duitse Eurodance. In 1997 was dat Bellini met Samba de Janeiro. Wie zin heeft in een sportieve uitdaging op zee, kan op donderdag 20 augustus deelnemen aan de Wielingendoortocht. Een recreatieve zwem van Vossenslag naar de Haan. En dat onder begeleiding van de Gaanse reddingsdienst en ervaren kanovaarders. Donderdag 20 augustus vanaf 18:30 tot 20 uur. Men vertrekt aan het strand Stranegat in de Haan. Deelnemen is gratis en kan vanaf 14 jaar. Inschrijven doe je via www.dehaan.be/zeezwemmen. www.dehaan.be/zeezwemmen. Barbara Dex was vorige maand nog te gast in Blankenbergen naar aanleiding van Zomerhit 2026. Komende zaterdag staat ze op Park at Pop in Zaventem.

Melinda FM, op woensdagmiddag met muziek van The Kings of Leon. Dat was News Somebody. Voor de fans van Luc de Lee, nog even wachten, nog even geduld. Vanaf volgende maandag is hij helemaal terug. The right person, on the right place.

Bobby Jagger was de bedenker van dit plaatje. Maar deze Fat Boys maakte daar in 1988 een schitterende remake van. De Fat Boys dus. En The Twist. Tot dadelijk. Het Verhulst. Jan Smit en James Cook. Met altijd. Nu eerst terug naar 1979. Dat doen we met Kiss. And Sure. Now. Something.

De staat voor een bomvolle afwasdoom bekroond met hout en platina. En ondertussen een vaste meezinger geworden. Het Verhulst, Jan Smit en James Cook en altijd. En dan naar de krant van vandaag. Een Brits radiostation heeft eerder dit jaar per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. Een medewerker had vooraf opgenomen boodschappen over de dood van de vorst. Uit nieuwsgierigheid afgespeeld zonder te beseffen dat die live op antenne kwamen. De Britse mediawaakhond Ofcom heeft nu geoordeeld dat de zender daarmee de regels heeft overtreden. En de Nederlandse fietsenfabrikant achter Batavus, Sparta en Koga is failliet verklaard. Volgens de betrokken partijen heeft het geen gevolgen voor de beschikbaarheid van fietsonderdelen. Bestaande klanten kunnen dus voorlopig blijven rekenen op onderdelen en service. En dan nog dit, de geplande voorstellingen van Circus Baronis in Veurne zijn afgelast om technische redenen. Heeft u al een ticket gekocht? Neem dan rechtstreeks contact op met Circus Baronis voor verder informatie over je tickets op 0468 08 87 52. Je kan ook mailen aan tickets support@circusbaronis.com.

Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

dat dit nummer van Level 42 in de playlist staat. Maar vanavond staat het te gebeuren, de zonsverduistering. Rond 7:15 schuift de maan voor het eerst voor de zon. Tussen 7:45 bereikt de verduistering de maximale bedekking. Dat is zo'n 90% en rond 21 uur is het verschijnsel alweer voorbij. De volgende verduistering die is in 2027, maar daarvoor zal je dan richting Spanje, Marokko, Tunesië of Egypte moeten trekken.

Dat was muziek van Kensington en Call You Home. Nu zaterdag trekt de Brugse belofte door het hart van Brugge. Het hoogtepunt van deze eeuwenoude processie is de plechtige overdracht van de indrukwekkende beloftekaars aan de Onze Lieve Vrouw van de Potterie. De traditie gaat terug tot 1304, met name de slag bij de Pevelenberg. Brugse families die aan de strijd deelnamen beloofden jaarlijks een kaars te offeren als ze veilig naar huis zouden terugkeren. Een bijzondere traditie die vandaag de dag nog steeds hard leeft in Brugge. Meer info vindt u op de site www.visitbrugge.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Stierplantenkwekerij De Vrieze Leijsen uit Wingene heeft van een Amerikaans instituut een internationale erkenning gekregen als arboretum. De kwekerij die verzamelt al 30 jaar een 40-tal lauriersoorten en 300 elfenseringsoorten. En dankzij de erkenning wordt het makkelijker om kennis uit te wisselen met andere stierplantkwekerijen. Wie nog een eclipsbril wil kopen in Cosmix in Brugge, die moet geduld hebben. De wachttijden die lopen erop tot 1,5 uur. En wie wacht kan gelukkig rekenen op mooi weer en wat verkoeling in het bos van Bijsbroek. Een vrouw van 56 uit Doornik is door de rechtbank van Veurne veroordeeld tot 2 jaar cel voor oplichting en informatica-bedrog. Ze benaderde tientallen slachtoffers via Marketplace en lichtte hen vervolgens op. Een tweede vrouw die werd veroordeeld voor witwassen. Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zondag 13 september met als thema In Goede Handen. In Oostende staat de multiculturele wijk Westerkwartier centraal en heel wat locaties die openen er gratis hun deuren. Het volledige programma is vanaf donderdag 20 augustus te vinden via de website openmonumentendag.be. Vandaag is in België de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. De eclips die begint om 19:18 uur, wanneer de maan voor de zon schuift. De verduistering neemt daarna geleidelijk toe. En om 20:13 uur is het maximum bereikt en wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Om 21:05 uur is de eclips afgelopen. Het bal van de burgemeester in Middelkerke krijgt een vervolg. Vorig jaar werd de traditie nieuw leven ingeblazen door enkele politici van lijst Dekker, die daarvoor de VZW Team Middelkerke oprichten. En de nieuwe editie vindt plaats op zaterdag 19 september in het Silt van Middelkerke.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En zoals je ziet, merkt en voelt, is het vandaag zonnig en warm, met een maxima rond 28 tot 29 graden aan zee en 30 tot lokaal 33 graden in het binnenland. De wind die waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Aan zee draait de wind naar het noordoosten. Morgen donderdag wordt het ook zonnig en zeer warm, met temperaturen tot rond 35 graden. Ook vrijdag blijft het zonnig en warm, met maxima rond 35 graden in het centrum en ongeveer 30 graden aan zee.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

0: Met een dankwoordje aan Maarten en uiteraard ook aan Jeroen voor het regionieuws. Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Een toepasselijke plaat voor het gebeuren van vandaag. En als u niet weet wat er vandaag gebeurt, dan gaan we u daar straks alles over vertellen. Trouwens, Maarten, waar ga jij straks kijken?
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Depeche Mode met Enjoy the Silence. Er werd aangekondigd dat Cristiano Ronaldo zou trouwen met zijn Georgina in Madeira. Maar hij heeft ons in het ootje genomen. Hij is wel getrouwd, maar helemaal niet in Madeira, maar in Cascais. Dat is in Portugal, nabij Lissabon. Maar het is dan toch gelukt. De grote liefde, de liefde van zijn leven, zegt hij zelf.

0: u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

gevoelige nummer van die van de Eurythmics, The Miracle of Love. Ik had u al aangekondigd en u hebt het ook gehoord bij de collega's door de dag heen dat er vanavond wat te beleven valt. Het is gratis, je hoeft alleen maar naar de hemel te kijken. De zonsverduistering natuurlijk. In onze regio zal het zo'n 88% tot 90% zijn dat de maan de zon afdekt. Spektakel dat speelt zich af boven de westelijke horizon. Het start allemaal rond 7:15. Dan zal de maan stilaan voor de zon schuiven. Het maximum hoogtepunt is tussen 20:10 en 20:15. En om 21:05 is het volledig afgelopen. Als u nog geen eclipsbrilletje hebt, dan bent u eraan voor de moeite. Ik denk niet dat het nog ergens te vinden is. Ik heb de berichten gevolgd op de sociale media en overal uitverkocht. Volgend jaar, 2 augustus 2027, is er alweer een zonsverduistering. Een totale zonsverduistering, maar niet in onze contreien. Daar zal de zon ongeveer 50% bedekt worden. U kan natuurlijk wel elders gaan kijken waar het wel 100% is. Nog even meegeven, ook in 2028 is er een gedeeltelijke eclips op 26 januari... en 12 juni 2029, als ook in onze contrée een gedeeltelijke eclips. Als u een totale zonsverduistering wil zien in België, dan moet u noteren in uw agenda 23 september 2090. Dat is over 64 jaar, ik weet niet of uw agenda zover reikt. Volgend jaar kan u dus wel naar Spanje, naar Cadiz, Barbate, Tarifa, Estepona of Marbella. In Tarifa is de zonsverduistering totaal en duurt 4 minuten en 40 seconden. En wilt u toch nog meer zien van die verduistering, kan u naar Egypte, naar Luxor. Daar duurt de totale zonsverduistering volgend jaar 6 minuten en 22 seconden. Voilà, we hebben een toepasselijke plaat gezocht. Het wordt er een van de Beatles. Here Comes the Sun.

Blom uit Nederland en even aan mijn moeder vragen. Goed nieuws voor de eclipskijkers. Het is vandaag helder weer, geen wolkje te bespeuren. Temperaturen tot 29 graden. Alsook morgen zeer warm, 31 graden. Op vrijdag licht bewolkt, 29 graden. Zaterdag zou de mindere dag van het weekend zijn. 23 graden zwaar bewolkt, zondag 22 graden. Dan komt de zon terug. Maandag 24, alsook op dinsdag 24 graden.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

zomerse muziek met Cher uit 1999. En kent u deze nog? Een nummer van In Excess, Never Tear Us Apart.

Chris Morton met A Thousand Years. Meteen het einde van deze woensdagse aflevering. Ik wens u nog een prettige avond toe. Niet zonder eclipsbrilletje naar de zon kijken. Dan zien we elkaar morgen weer voor een nieuwe aflevering van dit programma.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dikke 2 uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt een uur later. Mark van den Broek van Volkssterrenwacht Urania.
2: Het is een eclips van 90%. Het is reden van 1999, dat we nog zo'n grote eclips gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas eerst zichtbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
1: Je gaat best hoog genoeg staan, want de zon is op dat moment al aan het zakken. En kijk niet recht in de zon zonder bescherming, zoals een speciaal brilletje, want dat is gevaarlijk voor je ogen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
3: Een ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
1: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius zijn opgelost. Dat laat de bank zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. Bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of om geld af te halen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van het probleem. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Thibaut Nijs kan misschien toch meedoen in de Ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd.
4: Duidelijk iets verkeerd gegeten, waardoor er toxoplasmose was opgelopen. Dat is, zoals ze zeggen, rauwe groente of rauw vlees. Of we weten niet zeker wat, hoe of waarom. Daar is antibiotica aan te pas gekomen en dat moet eerst uit het systeem. En hij voelt nu wel dat hij terug herstelt, dat hij terug inspanningen kan leveren. Dus is het aan de ploeg en Thibaut om heel goed te gaan kijken, is het haalbaar of niet.
1: Tegen het einde van deze week weten we of Thibaut Nijs de Vuelta rijdt of niet. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog tot 30 graden. Zondag nog zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: gaat trouwens meer dan een dozijn aan grote hits in het begin van de jaren 80 uit de gouden repertoire van Kim Wilde. Het was dan nog even Kids in America.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Pareltje van een klassieker, deze van de Rolling Stones, dat was Miss You.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dan voel je meteen de zomer in je radio. En dat deden we samen met de Gypsy Kings met Bailami. Woensdagmiddag, dit is Melinda FM via 107.2, 107.8. Maar ook wereldwijd via www.melindafm.be. En dan krijg je German Jazz.

Zomerradio Melinda FM met deze geluiden van André Gazes Jr. Ik haal alles uit het leven. Deze dame heeft al heel wat problemen meegemaakt in het leven. Maar nu de dag van vandaag gaat ze met een glimlach door het leven. Laura Tesoro.

Het is echt een zonnetje in de Vlaamse muziekwereld, deze Laura Tesoro. Het was Shining. Nu op naar de top van het uur. En dat doen we met Demis Rossos en Forever and Ever.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Plopsa, Ardennes, in de buurt van de watervallen van Caux, is een Nobus uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Dat bevestigt Plopsa aan onze redactie. Het gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève, die langs het park stroomt. 3 mensen raakten gewond, 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De getroffen zone is afgesloten en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de Obus daar nu weg te halen. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dik uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het spektakel rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt dan een uur later. Mark van den Broek van Volkssterrenwacht Urania.
2: Het is een eclips van 90%. Het is reden van 1999 dat we zo'n grote eclips gezien hebben. Maar de volgende dezelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas eerst zichtbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
1: Veel mensen gaan aan onze kust naar de zonsverduistering kijken. In Blankenbergen houdt de politie alles extra in het oog, op het strand en op de dijk. En in De Haan mogen strandbars vanavond uitzonderlijk langere drankjes verkopen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
3: Een ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
1: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius, die vanmiddag opdoken door een grote storing, zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar de hinder op de app en bij het online bankieren blijft aanhouden. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. En zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende.

0: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:15, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
2: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
3: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk... gewoon echt bol ervoor komen.
1: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk. Ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
4: Je hebt tranen in je ogen, hè, Chris. Ik snap het eigenlijk ook.
5: Geweldig, hè.
4: Ik ben er ook even niet goed van. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. En we gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
1: De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. In Brussel ligt het metroverkeer stil op twee lijnen, omdat er rook hangt. Dat meldt vervoersmaatschappij MIVB. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De MIVB waarschuwt wel dat de hinder lang kan duren. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. Daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Eijgen werd nipt derde in zijn halve finale in een nieuw persoonlijk record. Maar het was net niet goed genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel in zijn reeks over een horde en ligt er dus ook uit. In het teamkamp is Dai Keita 12e geworden in het hoogspringen, de 4e van 10 proeven. Keita staat nu 17e in de totaalstand. Straks is er nog de 400 meter. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale voetbalploeg. Hij tekende er een contract tot en met het WK van 2030. Xavi is 46. Hij was eerder onder meer speler en trainer van FC Barcelona. Bij Oranje volgt hij Ronald Koeman op, die na het WK van deze zomer zelf opstapte. Een heldere nacht, minimaal rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden en zondag zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Net geen medaille voor Paulien Kokuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
2: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus, ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is dezelfde tijd nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
1: Daniël Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden, zondag zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.